Nu in dit poort hebben Jezus in de eer en heerlijkheid vergesteld. Dat heet, nu zien de mietje in deze wereld. Zien kritie en dan dat ere en de aperstoning en om hemel genomen te God in de rechte hand. En ik zei verder, wie ha nu de vermoning en ook de vrede en eer en gelegenheid om te ere voor wie hij werkelijk is. God zien zien. Hij is, hekke gestalt, als de engel. Dort is die idee hier. En nu komen we naar dat tweede kapitel, en hier wordt beschreven van Jezus in de demietjung, dat hij mensheid op zich neemt, en doordurch wordt hem voor een stoot lege gestalt als de engel. Hij neemt mensheid op zich durch de ingang en Marie, er mutterlief, en hen. Hij neemt onze mensheid op zich, also. Is Christus nu de God openbare deed, en hij is nu dan mensheid stalvertreden, en wie worden tweeënlei uitvinger van hem en dit boek. Hij deed God openbare te mensheid hier op eerd, en hij deed mensheid vertreden voor God. Jo, ik ha door hem hemel een stalvertreden voor God. Eene de mij door vertreden deed, God zie dank. Het is wunderschön, vriend. In zo'n länder, wo mensen er regeringsbeamte en hen willen, is dat zo dat we stalvertreden hebben door een regering. Dat is zo, aber volken doen die er mensen eigenlijk niet vertreden. Die doen krijgt wat zij doen willen, voor er eigenet goats. Die geven dan fair dat zij voor ons goats oppassen doen. Aber, toch volken is dat niet zo als dat in werkelijkheid. En wanneer het dan bij het hij kämpft, nou ja, dan willen ze wat hier en haar, dat wie voor aan willen zelen. Ze verspreken dan hoog en dier, dat ze voor ons oppassen worden. Aber wanneer ze dan eerst in dat ont zijn, dan vergeten ze meestens van ons. Nou ja, dat is zo als mensheid is. Dat is zo wunderschön te weten, dat wie in stalvertreden bij ons God im Himmel ha, die werkelijk voor ons verzorgen deed. O, hij geeft ons niet immer alles, dat we willen hebben. En dat is ook goed. Wie weten niet wat dat beste is voor ons. En dat beste daarvan is, dat hij voor allem iedereen vertreden kan, tozelfde tijd. Interessant, vriend. We brukken niemals luren, wat hij tijd wordt ha voor ons. Dat is wunderbaar. Dat is besonders goed voor ons, wils daar is ook een door bij voeder, die ons door egel verklagen deed. Jo, de Bibel naamt hem zoten de breder verklagen. En ik zie mij zeggen dat heel veel slechten van mij voor dem voeder zegt. O, ik zie zo

0: De klok is 6 met 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Fri en Plotitsch Evasat.